0: de land.
1: Ja, nog een? Ja, nou hoor je die nieuwe bus zijn of ik ook. Nou hoop je eens, hoe was het? Ganz schöne Sachen in die Knie. Nou hoort ze bij zo'n knierspot, hoort ze nou bij.
0: Ja, was knierspot?
1: Ja, zo'n knierspot hoort ze bij.
0: Ja, was waar nog dies?
1: Ja, knierspot hoort, dat is zo'n Sautum fragst.